Do you has your heart? Now the Eifengelische Botschaft radio program. Mi nomen es Wes Heppner, dank schein für Findel Harchen. De program is unge stadt von der Sommerfeldsche Mennonitengemeinde in Manitoba, von der Zion Mennonitengemeinde in Schonzenfeld, Manitoba, und von der Barchtula Mennonitengemeinde in Warman, Saskatchewan. Und auch von Junt aus Tauharcha. Ans Ziel für de program ist, dass die Verlorene zelne Jesus Christus kommen, dat die wat geraad zijn, die zijn wieder leren en volsen in haar geloven, en alles zal je doen in nomen Jezus Christus. Wanneer die programma ongestatten deest, dat is ons ziel en dat is wat die ongestatten deest. Wist je ook voor ons beden? Ons veelt dat onze toegarje voor ons beden doen, voor mij persoonlijk, voor onze board, wat entscheidungen merken dat, bet voor ons dat we kunnen in de invloed hebben dat God kan ons brengen om zien rijk bieden. Dat mensen wat harten doen, kunnen Jezus Christus komen. Onze adres is de Evangelische Boodschap, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal de Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, waar je kan online geven, durch eine PayPal-Link und Programm Harchen in meine Utfingen wehen der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Die Website ist gospelmessageradio.com. Das ist alle ein Wort, noch einmal gospelmessageradio.com. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns anrufen über Phone oder wenn ihr das Programm würden jeder Weg durch eine WhatsApp-Botschaft oder eine WhatsApp-Gruppe wollen, ihr schickt das Phone-Nummer ist 306-230-7807, dat is een kanadische telefoonnummer. Again, 306-230-7807, dat is ons telefoonnummer. Roept ons aan met vrouwen, of wanneer je deze programma wilt willen, ieder week gecheckt. Mijn naam is Wes Heppner. Dankjewel voor harchen, dankjewel voor beden, dankjewel voor ongestatten. Ik wens die Gottes rijken zegen voor deze nächste week. En dat de Jezus werkelijk in die leven wordt zijn. Hij wordt schoffen, hij wordt troosten. Hij wordt die leiden, hij wordt die helpen, hij wordt die leren. Dat die wordt werkelijk weten dat God is met die.